0: Raucher oder Nichtraucher, mein Führer.
1: Also nicht frech, Bobmann. Oder Sie können Ihre Knochen in Argentinien zusammensuchen, zusammengesucht und argentinisch aufgeben, als Knochen auf dieser Welt verloren worden sind, Bobmann. Und jetzt Ausführung!
2: Steht ein unverhofftes Zusammentreffen an der Front bevor, werden Albert Brettermeier und Eva Braun mit Göbelgrad Travel Service im Kessel ankommen? Wie wird der obergefreite Kurt auf das Eintreffen seines größten Feindes reagieren? Und wo bleibt der herumirrende Ferkelwämser? Hören Sie, Heiligabend in Göbelgrad.
3: Ihr Ferkelein, komm mit doch alle. Drum Wämser, ihr komm in Göbelgrad Stall. Hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee h